Nu, då sen predjas en lera, de bibel vid brukar en är predja en ogne rekte, och se brukar de en andra väg. En se donar dort en sen, dat se de människa förleide välja. Dat is ett ziel. Dat is ett zwak. En de donar dort mot välens, de människa to förleide. En ene han, es door stoltet hänger on, wie se välja no följa habe. De brücke sprook, en probe de waarheid weg te schuwen. Zum Beispiel, in de evangeliumsbeke am Nieuw Testament, is de geschicht dat Jezus op een water ging. Zonder de waarheid verdreien, en wondertekens niet aannemen, zei er dan dat de jongen dachten dat Jezus had op een water gegaan, aber wat dat eindelijk meint, is dat hij de lengte in Eva ging. En zo verdreien de schrift. Ik weet, dit hielt zich graf ooit, aber dat is zo, wilst dat is kracht wat de dievel to Eva zei als hij haar en God beschommelen deed. Hij brukt God zijn woord, maar deed dat verdreien. En zo passiert in zeer veel steden, jede zondag en veel kerken, door de ganze wereld. En dat is zo schuld. En wat mij zo zeer schlecht gaat, is dat door zogenaamde bibelscholen zijn. Die dat namelijk het doen. De Bibel zegt dat am Anfang deed God de hemel en de aarde erschaffen. Maar die valse leraar zei dan dat, nee, dat is eigenlijk niet wat passiert. Wat werkelijk passiert, weer dat durch een langzame ontwikkeling passiert durch veel miljoenen jaren. Mij is zo de zoten zelfs, dat hangen veel van zo'n valse leer. Mij is zo dat het slechter te leven dat God deze wereld al erschaffen deed, als te leven dat wie mensen van open herkomen. Daar is ook de geschicht van de weetvrouw erzien, die dood viel, en op een weg naar grafhof gedrocht wordt, dat een evangeliumsboek is. De valse leraar zei dan, dat hij niet werkelijk dood weer. Ze dachten bloos dat hij dood weer. En als Jezus toe aan reden deed, verschrak hij zich en woek op. Weet je wat zo'n deed? Dat mocht leegna van zijn familie. Zijn moeder bijzonders. Wist zij zich zeker weer dat hij dood weer. O, bijzonder is ook waar dat zo. En weder doe je leest wat de Bibel door zegt, of doe je leest dat niet. En zo is dat hier ook. En weder doe je leest dat die drie jonge mannen worden en vier over en dan gesmitten, of doe je leest dat niet. Dat is aanmerkelijk dat drie jonge mannen kennen en een hete vier over en dan gesmitten worden en die niet ons verbrand wordt, buiten dat door een bijzonder wonder passiert. En door deden. Also, entweder du geleist dort oder du geleist dort nicht. Und ich lebe dort, Freund, vom Hort, nicht bloß dort. Da ist ein Vierter Mounder bin und den Vier over, und ich lebe von Hort dort die Vierter, wie es ist, keine aus der Herr Jesus selbst. Und ich habe das all erwähnt, als ich das Kapitel anfange, und will das nun weiter betonen, dass das eine historische Wirklichkeit ist, aber das ist auch ein Bild von der großen Triebsaltiet. De vier over is een beeld van dat bijzonder lieder dat während de triebsaltiet passeren wordt. En des man Nebuchadnezzar is een beeld van dat beest dat uit hem zee kampt, de antichrist zelfs, de laatste weltharscher. En dat gestalt is een beeld van dat erkleed dat de antichrist hem tempel opstalen wordt. En de drie jonge Hebreeuwse mannen zijn dan een beeld van dat evenblijfsel van true Juden die derg wonder worden bewoord worden en die triebsaltiet. En dan wat zeer interessant is dat Daniel niet in dit ganse kapitel te vinden is. Wordt niet wel erwähnt. Waar is hij? Die weer door niet ruim schijnt. Dat is goed mogelijk, wil hij zo'n hoge onthoud en de regering, dat hij eriënt woer en dat Tjenigrijk weer weg van Babylon, op de Tjenig zijn geschaft. Aber hij is een beeld van den die geraad zijn en deze genoeg tijd. Want dit ganse een beeld is van de triebsaltiet, dan kan Daniel zeer welig een beeld zijn van den die geraad werden, die je meent nu, en wie dem Heer im Himmel worden zijn deeg die entrekking, weg van waar de grote triebsaltiet wordt zijn. Mij is zo dit ganse is een wonderschijnend beeld.
En dan is daar de vierde man door hem vier over. En dat, zoals ik zei, leef ik weer de Heer Jezus zelfs. En hij wordt ook met de evenblijfsel Jude zennen en de triebsel tiet. En wordt een bewoorden. En Johan, wie van zijn reden, zie ik zeer dankbaar dat de Heer Jezus nu ook met ons is. Hij heeft dat versproken en deed dat ook, want wie hem ook niet zien kennen. Ik weet dat manchmal wonder wie, even dat, wie zwander trubbel en weder is in het leven, dan wonder wie manchmal waar Jezus is. Aber hij is daar, en niet bloos dat, de Heilige Geest woont in ons, wie weet dat, wie dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft. Jezus zei in Johannes 16, 33, dit heb ik jullie gezegd, dat je en mij vrede hebben, en deze wereld waar je nood hebben, aber ziet je troost, ik heb even deze wereld gewonnen. En ik zeg, God zij dank, tot daar.

nu de 26 en 27ste vers in het derde kapitel. Dan scheem Nebuchadnezzar dichter bij naar de deur van de vier over en zeed Shadrach, Meshach en Abednego, dem allerheiligste God zijn dienen, komt uit en komt her. Dan scheem Shadrach, Meshach en Abednego uit van Med en dat vier, en de helden en de gouverneuren, en de kapteinen en de tjenestine roodjevers, die daartoe verzameld werden, zagen de Romanen op den ere tjarpe dat vier tjener macht had je hoort. Dat hoor op ere tjarp weer niet mooi verzeind, en ere tleden werden niet geënderd, en dat je rug van vier weer niet op aan. Dat weer niet mooi te rekken dat die een vier weer gewaast, oder ze goor dichtbij. De Bibel zegt dat door worden Christen in hemel zennen, die door worden zennen zo als wanneer ze uit een vier zijn geraad worden. Aber aan deze mannen weer niet zo wordt en te worden. Nu moest Nebuchadnezzar aanerkennen dat deze mannen de allerheiligste God zijn dienen waren. En hij deed ook. Maar zo dat hij nu al een beetje dichter bekomt, God aan te erkennen. Jo, die kwamen uit de hart ruit zonder dat ze iedereen wat schulden geleden hadden. Dat, mijn vriend, is een wonderteken. En waar entweder oder, du je leest dat oder du je leest dat niet. Du kannst niet zeggen dat du en God je leest, wann du dit niet leest. Bloos wiens dat veel jaren terug beschreven weer, meint niet dat dat niet werkelijk passiert. Wat wist du daar met doen? En nu komen we bij dat laatste eindeling in dit kapitel. Nu hebben we de Nebuchadnezzar zijn evenzeiung. Daar is een bevel dat met de Hebreeuwse mannen er God te doen heeft, en dat Nebuchadnezzar deze drie mannen hoog beriemd moet, hij geeft een zeer beriemde ambte. Dat zijn dan Shadrach, Meshach en Abednego. Er reichte namens weer Hanania, Mishael en Zacharia. Nu de 28 betaardigste vers. Dan zei Nebuchadnezzar, je zegen als de Shadrach, Meshach en Abednego er God, die zijn engel je schekt haft, en haft zijn deine, die een arm vertrude, je raad, en haft hem geen niet zijn woord geëndert, en jewe er het jaar behaan dat ze niet voor de andere jette, deine oder aanbeden, buiten er ene God. Daarom wak ik aan je zaad, door alle veldje, nationen en sproken, de eerend wat slaagt het zegt jegen Shadrach, Meshach en Abednego er God, zal u ten neen gereden worden en er hieze zele to een secret gemaakt worden, wist dat geen andere God is die zo raden kon als dit. Dan deed de tjenig Shadrach, Meshach en Abednego om te geven in de Babylon province. Daar is niets persoonlijkheid aan dit wat Nebuchadnezzar hier zegt, aber hij deed dem levende Heer God zijn almacht anerkennen en dem dat hij de drie mannen raden deed. Hij heeft toe dat er God machtiger is als hij is, en es schijnt overtuigd van dat. En dat nächste Kapitel leef ik waar we een persoonlijke Zeichnis zijn van dem Nebuchadnezzar. Daarvan dat hij zich tot dem Heer handjeft, anders gezegd, wie kunnen zij een Zeichnis daarvan dat hij zich bekeerd heeft. Dat neemt een lange tijd voor des man van zijn heidnische weg te komen en naar dem ware God te komen. Maar dat is ook wat veel mensen nu durchkomen. Dat is eenerlei dat ik voor kan je zijn ha. En mijn jaren als prediker en evangelist. Ik kan nu aan meerdere mensen denken, die meerdere jaren door met te doen hadden, en wie deden dan met veel van die arbeiden, dat ze niet bloos de waarheid hielden, maar ook overtuigd werden dat het evangelium werkelijk de enige weg weer geraad te zijn. Een oorzaak verzond als mij wenst zo, als mensen er stoltheid. Dat is niet leicht voor veel mensen, dat aan te erkennen dat ze zich niet zelfs raden kennen, dat er zogenaamde goede woorden niet helpen kennen om hemel te komen. Zo weer dat met deze Nebuchadnezzar. Hij weer een zeer stolte man, maar we zien nu dat hij aanvangt in de rechte richting te gaan. Nu zijn de drie Joodse mannen waarden en de tjenig zijn gans. Ze houden de dodes oordeel op aan en ik heb ook een gewonder, wo sie sich mit ihr gefehlt ha,
als Andor en vier over een nennje smeten wordt. Dachten ze om eng zo, dat God aan raden wordt verdem dat aan, wie hem over een nennje smeten? God deed aan nicht raden verdem dat ze hem vier wieren, ob hij deed den beworen hem vier, zei maar. Dat is een goed beeld van ons leven nu ook. Doe niet kram zou je, want de Heer die niet van slemmet weg houden deed. Hij wil vielleicht wat veel je raadret doen en deem dat hij ons en onze troubles bewaren deed. Dat zal goede troost zijn voor ons. Dat is ook wat de schrift ons zegt. Johannes der 10. Kapitel 27 en 28. Vers. Mine schoop hier mine stem en ek tjaan aan, en zij val je mij no, en ek geef aan dat eeuwig leven, en zij worden niemals aankomen, en tjene kan die uit mijn hand rieten. Johannes 17, de aftervars, en ik zie niet meer in deze wereld, over deze zend in de wereld, en ik kom naar die, heil je voda, hul den zeggen en die nomen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn zoals wie eens zijn. Johannes 17, 15, ik bid niet dat du aan uit deze wereld zult terugnemen, over dat du aan van den bezer beworden zult. Hebreeën 7, 24, daarom kan hij den ganzen goraden, die derg aan no God komen, zentemol hij een eeuwigheid leeft, van aan te beden. En dan in 2 Timotheus, dat eerste kapitel, 12 vers, zegt de apostel Paulus, dit is de oorzaak waarom ik nu deze dingen lieden moet. Ober ik schaam me niet, dan ik weet aan wem ik die geleefd ha, en zie me even zeg dat wat ik aan aanvertrouwd ha, hij voor mij bewoorden wordt, wat aan jan dag. Vriend, du en ik leven nu in de wereld en woont wie veel trouble worden ha. En je van God zien het tjengen, ervoren wat dat meent en zoont een eind te geroden dat zo is als een brennende vuur over. Ober o, mijn vriend, hij heeft de eeuwigheid hem zijn en hij wordt die bewoorden. Jo, ook in den vuur over van die ervaringen. En hij wordt die ook door rut brengen in zijn tijd. En wordt die zegen en eer geven door derg, wanneer u dat in zijn nomen uithouden kanst. Manchmal is dat zeer schwoor, ik weet. O, wo ik me wens, wanneer ik zo'n geloven mocht ha, zo standhaft te zijn als die drie jonge mannen hoorden. Ik moet dat toestonen dat vorken, toevorken, en mijn leven, do ik mijn wunderschöne Heer niet en volle toevertrouwen zoals ik zal en kan. We worden dat nächste Mal in dat vierde Kapitel zijn en dit Daniel Boek. Dit is ook wat een zeer interessante Kapitel. Ik hoop je was mij hier dan treffen. Bedankt, God de zegen, mijn vriend. Jesus.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich ongeren onder moet toespreken.
2: Hallo mamas en al die toharkja. Dank zijn voor je aanschouwen te dissen Mom te Mom program. Ik zie Maria Friesen met Jean Tia van Deel en ik koop je hand wat zoveel in zaa gouden op praalmo naar je hoort. We gaan de laatste podeel al er nog veel regen je hoort, maar dat neem ik al veel leven als ijsregen of sneeuw en ze staat op Engels voor een zang April showers bring May flowers, so dat regen in op praal brengt je de bloemen in de meemonat en dat zijn ik al reid voor de schmakke klieren. Dat kan een nieuw oud zijn dat het aanvangt allewing te blijven en kleine knappes komen aan de boom noen en zo wat. En we gaan aan ons hof al een paar planten voor al aanvang op te komen en een vreed zich al zaaien door touw. En een heinetsle worden meekomt als je moeders daar. En zo mij ook het dit moe een beetje touw reden bijzonder wel mom-to-mom program als je bijzonder voor de mamas. Oba vielleicht ein bisschen zu den Mamas reden und denken haben, wo wertvoll die sind und wo wichtig du hast, all die Dinge, wo die Mama tut und auch wo wichtig du hast, dass die Mama für sich selbst auch sorgen tut, während sie ihre Kinder sorgen tut und ihren abtragen tut. Mehr Monat ist auch der Maternal Mental Health Awareness Monat und diese Weg besonders streven verschiedenste Städten all seine Bewusstheit zu bringen über Maternal Mental Health, so dass manche so viel für Mamas, besonders den Schwangertit, dort die ihre Nerven sorgen, ihre mentalische Gesundheit.

0: Nu zotte zij, zelfs meestie des ovens, alle typ in een grote stof. Papa leest de zetung, mama tneert er wat. Tina en Agnes speelden typ een spel. Frans leest er wat. En Theodor zot en tegen een been. Eens van haar stond hij op en zei, ga in mijn stof. Theodor wist je nog wat leren? Hij weifel dus met een kop en niet nappen. Dan sloop je zond, wenn du dir al doelaar jeest. De klok is al 7:30, wie waren alle voor sloop begonnen. Hij niet nappen. En hij dacht plus, wie kon hij dat aanwaren als die mij werkelijk goed zijn? Wie kon hij dan proeven, dat het zo wie goed die mij werkelijk zijn? Hij even leid, haan en tred, nu hier dat we dus ook al alle jente doelaar. En hij zoot nog Emma en Evalai, we kon hij dat plus een worden. Jo, want mij wordt voor het passeren, dan word ik dat zonje. Want het is voor een krankenhuis zijn, dat hij voor de zonje, we slijmen het aan mij weer. Oba nee, het wil mij toch niet zelfs wat doen. We kon hij dat plus een worden. Jo, dit weer het. Hij wordt van huis rennen. En hij wordt einfach mal een dag niet naar huis komen. Mal zitten als ze zich voor een zaren maken, en als ze voor een geleidelijk zijn om je lust te zijn. Hij even leidt met ze, wilde hij dit verdunnen? Ja, hij pakt zijn voetgeld aan, zijn knipslomp, zijn bibel, hij nam zijn schulzaken met, en nu wordt hij morgens en morgens van de schul einfach niet naar huis komen. Wat lood kon hij niet aansloppen, wenn ze bloos dacht, wo wordt het gaan voor, wo zult me verstappen, en wil het alles wat zijn, en wil hij dus wat aanwaren, of stem überhaupt zachte. Op een dag in de school kon hij überhaupt niet goed te herrschen. Hij moest hem tijd even bloos denken, wo hij nu voor zijn school wat gaan voor. Zijn morgens had hij al voet, Nicht in Fritz bei Mank Ola heingestellt, hoi hat das Hinterschul heingestellt. Dort wenn sie Ola rütrande, in ihre Räder nomen, in ein Hüs fahren wollen, dann wird hoi Hinterschul gönnen, in sein Rot durchnehmen, in von dort wieder fahren. Aus der Schul üt wir, brellt sein Freund, der Hein, Theodor, wo wärst du hin? Ich komm Fritz, kannst du los fahren? Nu schwinde de andere ziet voor, blus nicht door aan wo Ola. Hoi voer en de goze neen, ben u de stad ruit vierde. Jo, door voer hij nu de lijn, door voor de ganse verbrette weer. Hoi voer en voer en voer, ziet zich emma naar alle zieden om, als hem ook blus zo'n bekonde zag. Nee, hier weet zo'n mens, wieten brood. Hij ziet zo erop dat hij aan mijn tjonge in je zicht zitten kon, van auto's voorbij voeren, dat hij aan mijn bloes niet tjane zullen. En zo voer hij met zijn rood. Ja, maar woonhaan, woon zal hij hier te nacht blijven? Ja, daar hing je de ene verbreed, daar wordt hij zich verstoppen, en daar wordt hij einfach de nacht verbrengen. De klok wilke 2:30, en vang om te hongeren. Wat zal hij bloos eten? Jo, door verre. Door in de loft, door voor de hangonen. Daar stond ook meerdere grote hoge hiezen, waar vele van deze arbeider leefden, ben in deze verbrettige arbeider. Hij in de loft zit zich rom, nee, zo'n mens vindt hij tand. Hij wil zich gaan een paar broodjes tjopen. En daar wordt hij dan eens van de opeten, in een liter malt. Hij in wat de broodjes. Hij weer al Ola. Nou, wat neem ik dan? Oh, hier is nog een beetje sokkerplot. Dat smaakt ook schoon. Hij nam zich voorerst dat het is van hem sokkerplot. Een liter malt. En nu wordt hij betoelen gonnen. En dan schwinnen is hij versteerd. Als hij aan de kosten, hiert hij van hen in zijn ruppe. Hallo Theodor, wat is du dan hier? Hij verviert zich zo, dat hij meest aan me vallen weer. Wie wird dit? Jo, dit wie Sarah uit zijn kloot. Theodor, wat verfierst du diese, wenn du mir sitzt? So uit so schlimm uit? Hast du hier wem besorgt? Wat deest du in deze jend? Du, ik moet los. Nächstes Mal vertel van Slenja. Nu nam hij schwind zijn zakkenplot en rand los. Nam zijn rood en voer. Jo, bedoel verbreed. Tot heute huis dol bezit. Daar wordt hij te nacht blijven. Hij leed zijn rood onder haar aan en ging door Nena. Dat wie al zo'n mens, zoals u zegt, weer de oebed al allen huisje gona. Het zegt, jo, hier wie ook nog steed, daar wie ook onze moeder rein, hier wordt hij zich te nacht aan zaten. Hij zat zich aan en vang aan te eten. Als ich kreit den schönen Platz rüttgeholt, den er malt, hier wird heute sich nur gemütlich machen. Ab einmal hier der Schritt kommen, da kommen wir. Wo wann der am hier nicht finden würde? Heute wird wahrscheinlich aber erst, dass seine Hund immer da la tögen, und heute sind Sackerplatz ganz verdreht zwischen den Fingern. Der Schritt kommen immer nur da, der die bleibt verstohlen. Heute hier das wird ein Einzel auf. Dan hier hij een deerknoren en ook een sleutel voor de ruimte gedreht wordt. Nu wordt de gans diesta, am houden ze hier ingesloten.
1: Na leuvertjent wat meest u, de Theodor heeft zijn maandje al in deze korte tijd erleefd. Op het goud weet dat hij van thuis einfach weggerand is. En nu zit hij door in de fabriek, ganz allein, in das Engeschlote. Wo mocht er sich durbifeile? Oh, und vor allem, wenn man sich hier war leicht, die Nacht steht noch bevor, dort wird noch dunkel. Ich will nicht in seine Hüt stärche. Und du? Wird das mit Theodor wiedergeht, wird er erleben wird, davon wirst du in der nächsten Kinderstunde weiter von Tante Natascha wiederhören.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Tei veker i deg eva Jesus sin liknes van de mormhatsien Samarita. Ek se dan dat er so veel wichtig an de geschicht wie, dat het fer mij anmelig wie alles an eine predigt te zaaien. En doe eens wel ik van deur wieder eva dat je liknes reden.

0: The clock is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en dat brood van het leven van jou is het eerste maus in 39, 57 wordt het zacht. Jozef wordt aangezien van zijn en weet en hij wordt dem zijn persoonlijke diner. En de weet stelt hem aan over zijn huis en alles wat hij had. En van die tijd aan wo Jozef over zijn huis en alles wat hij had aangesteld weer, zijn de harde Egypte zijn huis en de stapen om Jozef zijn hoven. Alles wat hij had, leidt hij in Jozef zijn macht. Hij had zo'n vertrouwen op Jozef, dat hij hem niet beduurd weer buiten wat hij te eten kreeg. Jozef leidt zijn smak, en dan kwam dat hem weer zijn vrouw een uur op hem had. En ze zei te hem, leid hij met mij dol. De stelling die Jozef en Potiphar zijn huis had, weer einfach zeer aangeneem. Deze vader zei ons dat Jozef even alles wat Potiphar had aangesteld weer. Dat zegt ook dat God Potiphar om Jozef zijn hoven zijn deed en dat hij zich om zes nus tjammerd als wat hij te eten kreeg. Jozef wordt even meer en meer emma aangesteld. Eerst als de verste van de schloven, wat hij eerst even Potiphar zijn ganze wirtschaft weer. Potiphar had een volle vertrouwen op Jozef. Zo te bezijn, wie Jozef zijn toestand gans aangeneem. Aber dan, wie dat als wanneer een diester wolk in zijn leven optuim. Zijn wird zijn vrouw funk aan een uur op Jozef te hebben. Ze had werkelijk niks te doen, wil de schloven alle arbeid im huis duiden. Dat denkt niemals te goden, wann een niks te doen heeft, niet zo. Du is een sprechwoord wat zegt, mäßigheid is den Feind zijn speelplatz. Solange es König David seine Armee leiden deit, wie er ein Mann noch Gott sein hat. Als er tüß wie und gemütlich lebt, fangen seine Probleme an. Potiphar seine Frau will diesen schmacklotenden Jung haben. Sie vertraut ihren mit Armen, horcht, wenn er von seiner Familie redet. Josef dacht vielleicht, dass Arm dadurch ein Dach wurde noch Hüß geschickt worden. Dort wären aber nicht seine Geschichten, die er so interessieren deiden, ob er leider was Schmack am Leid. En dan een dag, ganz onverhofft, zegt ze te hem, leid die met mij dool. Jozef verviert zich op Isaiah. Zou het weer aan ober nog niemals in gedanken gekomen? Hij zegt voorts dat zou het woord een zin jen ermon zijn. Ze had je doch de ermon ere leven true verspreken. En danach, hij weer ermon zijn schloof en hij had een grote vertrouwen op hem. Zien wird zijn vertrouwen op arm bedrijven en arm zo tijschen willen niemals doen. Nog oier weer, dat dit niet bloos een zin jen ermon weer, ob een zin jen God. Jozef zijn antwoord weer, wo kon ik dan bloos zo'n schlechte doen en jen God zinjen? Dat smart wird, dat Jozef al als jonge man geleerd had de zin te meiden. Wenn Jozef nicht so standhaft gewesen wäre, würde er womöglich in diese Versicherung gefallen sein. Dort ist so wichtig, so sehr neidig, dort wie in China Umständen wellig sind, Sinn in uns Leben zu erlauben.

0: The clock is two.
1: Nu hier in je schecht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan.
2: Dat niet het leid. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van drie jongens. Die ouderen komen niet goed voor en als hij 5 jaar oud weer. Leidt zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zegt hem niemals meer. Hij leert niets van het kerk, niets van zondag of van de zondagschool. Die eind weer in alle der gelijk. En naar school gaan dat denk ik hem immer slaagt. Als hij 14 jaar oud is, raamt hij weg van huis. Naar een andere stad waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze aan voets arbeid met abwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij onder zijn broeder zijn absicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan kwam met zijn broeder. Nu kreeg hij ook nog een kleine loon, alle werk wordt aan uitgetold. Nog niet eier had hij geld gehad in zijn hang. En zijn broeder die leert hem bij aan, van de arbeid wat de koch doen moest om eten eruit merken. Dan traf zich dat Han en Wader, dat zijn broeder niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan, om zijn broeder zijn steden nemen. Dat je val hem al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg de arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kriegt hij ook voorts een beter loon. Dan kriegt hij $120 de werk. Dat moet ik allemaal zeer goed feilen. De vrouwlied wat er in dat restaurant opdreven waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wollen hem jaren met helpen. En een dag brengt een van de mejales een katalog met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag een beetje tijd had, bleef hij in de katalog ramen. Zet hij met eenmaal door zijn zendersche maanskleid. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zendersche kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo, dat is je bij mij niet. Hij bestaalt zich dat. En zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat pas zo fijn, hij voelt raar stolt. Dan gaat hij zo staat naar dat restaurant en wist de andere mejales door zijn stromend kleid. En die tieren zich alle, waar smakt het allemaal wel uit? Ze zeiden, hij likken zich meest niet. Dan sagt eine mir, ja, niemals über Wuhan wanken, wo da viele Menschen sind, dort die das können sein, und wo Strom die best. Er wird aber nicht Wuhan, er sagt, du hast nur nicht eine Chast, auch nicht ein Begrafnis, wo nie wort angeht. Dann sagt eine mir, ja, na dann muss, sind doch nur Kirchgonen, dort die Menschen doch sein, wo Strom die in Wirklichkeit best. Aber Gordon chant nicht von der Kirch. Dann sagte mir ja, zu am Equa sind doch mit die mitkommen. Und so kam Gordon dann zum ersten Mal an sein Leben in der Kirche nahm. Nicht wie sie Gottes Wort hören will, er will bloß sie nie Kleid wiesen. Er hört nicht viel von was die Prediger sehen, aber am interessiert dort. Die Menschen werden alle so freundlich zu am, dort gesang, dort interessiert am. Nächsten Sonntag ging er weiter. Nu hört er mit einmal die Prediger, die redet so viel von dem Jesus. Dort wird ihm abfallend. Ist der Jesus so eine wichtige, besondere Person, dort von dem so viel mit ihr redet? Dacht er so wie sich selbst. Aber er ging noch weiter in der Kirche nach dem, auch noch weiter nach dem. Auch wenn kein anderer kam, dann ging er auch immer. En alle zondag redt de prediker immer van dem Jezus. En dan zegt hij nog, God heeft deze wereld zo zeer geliefd, dat hij zijn zin Jezus in deze wereld geschikt heeft, omdat al die wat in hem geleven, niet zullen verloren gaan over dat eeuwige zijn leven oven. Dit meer kan zeer onruhig. Hij had nog niet eer dit gewassen gepleegd. Ik denk een zondag nog zijn prediger en red hem daar weer in aan. Dan zag ik die prediger, die pleegt dat gewassen niet, wie wir stout en zenden. Nu overfangt de juist en die aan te arbeiten, hast die van Jezus geheerd. Nu feilst du dat, du bist te kort gekomen. Gordon ging naar huis met hem gedanken en dacht door even no. Hij weer toch niet zeer tevreden met zichzelf. Hij kauft zich dan een Bibel en funk hem aan te lezen. Dan funk hij bald uit dat. De Jezus weer werkelijk de zeiligmerker, wo de prediger immer van red. Hij horcht zeer van dan aan, nur den prediger zijn predigten. En einen Sonntag nur de Andacht, red hij den prediger wat er aan, en dan sagt er, du hast een Verlangen in mijn Hort, nur Jezus. Dort kan ik nicht los worden. En mijn Gewissen sagt mij, dort ik zie een verlorener Mensch. Wat zal ik daarmee doen? Zo zeg ik nu stoo, veel ik bloos dat es uit. Dus predje de halp dem Gordon. Hij leed hem dat klaar uit dat Jezus voor zo'n mensen als voor Gordon, ook voor anderen, in deze wereld gekomen is, om zeilig merken die wat verloren zijn. Ze knijden zich aan en Gordon roept den Heiland aan. Zijn gebed wordt erheerd. Er kwam de vrijheid in zijn horten en zijn horten nog niet erleefd. De prediger zei dan, de vriend die wordt nu bald komen en die wordt die wel de vrijheid waarnemen. Dan die kan dat niet lieden, wanneer een mens Christ wordt en vrouw is. Dan wees hij aan naar Johannes kapitel 5, vers 24, waar Jezus zegt, ik zei u de waarheid. Wer mijn woord hiert en den geleeft, wer mij geschikt heeft dat eeuwige leven. Hij kämpft niet aan je recht, maar is van dood tot leven derig gedrongen. De prediger zegt, leer die den vals uitwendig, ook nog andere valsen. En wanneer du am twijfel kämpfst, wer in dien zeilen heil, dan zei dem fiend deze valsen uitwendig. En laat dem te zien gaan en die wordt sterker worden. Gordon ging naar huis, zei er vrouw in zijn hart. En hij wondert zich, wou dat zo'n kon geven, dat een nieuw tijd, zo'n ongeschikt kon merken in zijn leven.

beantwoorden. Dit is dan eindelijk ook zo als de aanleiding tot het nächste kapitel. Dus we worden hier een man zijn op een troon die niet ons normaal is en zijn denken die eindelijk erzinnig is. 19e vers. Dan werd die Nebukadnezar geveld met oeien en die woord stieg op en zijn gezicht jij een Shadrach, Meshach en Abednego. Hij zei dat de vier over zal 7 maal heter gemaakt worden als gewoonlijk. Nu is de zijn begraaf ook, dat weer met dit man. Hij is nu zeer wuttig. Dat vier zal nu 7 maal heter gemaakt worden als gewoonlijk. Dat weer even niet nodig geweest, maar dat heeft ons een zin van wat in de Chinese zien hoort weer. Hij gaat van één overdrieven naar het nächste. 21. Vers. Dan worden deze mannen vastgebongen en er wanneks en raak en metse en er andere kleden en den wordt en een med van den brennende vier over gesmeten. Anders gezegd, die houden al er kleden aan als den wordt en vier over en dan gesmeten. Dat zegt ook dat Nebukadnezar had sterke soldaten aangekommandeerd die 3 mannen hem over en net te schmieten. En wils dat vier zo zeer heet weer, verbrandde de soldaten als zij die mannen en hen schmieten. Dat heet. Jo, die moest er leven aangeven, dem er zijn je Chinese zijn bevel te erfellen. En zo vallen de 3 mannen en den over en hen. Dat hield zich me zo dat de over op weer naar boven gaan. Wils dat zegt dat die en hen vallen. En zoals ik zei, wils dat vier zo schrikkelijk heet weer, verloren die mannen ihr Leben, die aandoen en hen schmieden moesten. Nebukadnezar had niet wat respect voor zogar zijn soldaten ihr Leben. Aber zij wat nu passiert. In de 24 en 25e Vers. Dan werd Nebukadnezar erstaunt. En hij stond haastig op. En zei te zijn tjeniglijke officieren. Deed wie niet 3 mannen vastgebongen en een med van dat 4 en hen schmieden? Ze zeiden, dat is zo, o tjenig. Hij antwoordde en zei, check, ik zei 4 mannen, los, en die gaan naar de raam, met en dat 4, en maak den als nust beschädigd. En de vorm van den 4 is zo als een van de Gottes zeens. Ik wil dit laatste een beetje anders zeggen. En er zal vielleicht zeggen dat Nebukadnezar zeid dat de 4 weer zo als een van de jetta zeens. De Nebukadnezar had geen wetenschap van de ware God, also wordt hij niet gereed hebben van een zo als een Gottes zeen. Hij had geen idee waar de 4 weer. Want Daniel hem ook al had proefd bekend te maken met de ware God, had de tjenig toch niet een woord voor wetenschap van waar dat kan zijn. En ik leef zekerlijk dat de 4 weer, de ware Gottes zijn, Jezus Christus, voor hem dat hij in deze wereld en dan kwam. Nu, ja, ik obacht. De 4 moet zijn een opene 4 geweest, dat hij de maat verre een opening had gehad. En de tjenig dacht zo bij zichzelf dat de 3 mannen worden plaatselijk dood zijn en weer kunnen en zo'n 4 leven blijven. Dat denk je gewoon niet. En hij wil dat toezien hoe die daar verbrennen worden. Met dat hem zin kan een goed verstaan waarom hij zo erstaunt weer als dat niet passiert. De mannen gingen door hem 4 erom. Meest zoals wanneer ze door een goede tijd binnen hadden. En wat besonders te erstaunen weer dat door een 4 weer. En wils Nebukadnezar niet wetenschap had van God, kon hij bloos denken dat het zekerlijk moest 6 woord zijn als een gewöhnlicher mens. Dem leidt het ganz anders als de andere 3. En dat de 3 die true willen gewaast door dem Herr, door levendig werden en door ram gingen, weer een zeer besonderd wonderteken. Nu wil we hier een mol en beet een paar teken molen betekken. Daar is geen andere weg dit duidelijk te maken. Entweder dat passiert, oder dat passiert nicht. Aber, jo, dat deed passieren. Dat je het niet weg te erklären. En entweder du je leest dat ganz en goa, oder du je leest dat nicht. Entweder, dat Daniel boek dat leer je, oder dat

nu de 26 en 27ste vers in het derde kapitel. Dan scheem Nebuchadnezzar dichter bij naar de deur van de vier over en zeed Shadrach, Meshach en Abednego, de allerheiligste God zijn dienen, komt uit en komt her. Dan scheem Shadrach, Meshach en Abednego uit van Med en dat vier, en de helden en de gouverneuren, en de kapteinen en de tjenesten en roodgevers, die daartoe verzameld werden, zagen de Romanen op den ere tjarpen dat vier tjener macht had je hoort. Dat hoor op ere tjarp weer niet mooi verzeend, en ere tleden werden niet geënderd, en dat je rug van vier weer niet op aan. Dat weer niet mooi te rekken dat die een vier weer gewaast, oder ze goa dichtbij. De Bibel zegt dat door waren Christen im Himmel zennen, die door waren zennen zo als wanneer ze uit een vier zijn geraad worden, aber an deze mannen weer niet zo wat en te worden. Nu moest Nebuchadnezzar anerkennen dat deze mannen dem allerheiligste God zijn dienen waren, en hij deed ook. Maar zo dat hij nu al een beetje dichterbij komt, God aan te erkennen. Jo, die kwamen uit de hart ruit, ohne dat ze iedereen wat schulden geleden hadden. Dat, mijn vriend, is een wonderteken. En waarde entweder oder, du geleest dat oder du geleest dat nicht. Du kannst nicht sagen dat du en God geleest, wann du dit nicht geleest. Bloß wie es dat veel jaren terug beschreven wird, meint nicht dat dat nicht wirklich passiert. Wat wirst du damit doen? En nu komen we bij dat laatste eindeling in dit kapitel. Nu hebben we de Nebuchadnezzar zijn evenzeiing. Daar is een bevel dat met de Hebreeuwse mannen er God te doen heeft, en dat Nebuchadnezzar deze drie mannen hoog beriemd moet, hij geeft een zeer beriemde ambte. Dat zijn dan Shadrach, Meshach en Abednego. Er reichte namens weer Hanania, Mishael en Zacharia. Nu de 28 betaligste vers. Dan zei Nebuchadnezzar, je zegen als de Shadrach, Meshach en Abednego eer God, die zijn engel geschekt haft, en haft zijn dienen die een arm vertrude, je raad, en haft hem geen niet zijn woord geëndert, en jewe er het jaar behaan dat ze niet voor de andere jette, dienen of aanbidden, buiten er eene God. Daarom wak ik aan je zaad, door alle veldje, nationen en spraken, de eerend wat slaagt het zegt jegen Shadrach, Meshach en Abednego er God, zal u ten neengereten worden en er hieze zelen to een secret gemaakt worden, wist dat geen andere God is die zo raden kon als dit. Dan deed de tjenig Shadrach, Meshach en Abednego om te geven in de Babylon province. Daar is niets persoonlijkheid aan dit wat Nebuchadnezzar hier zegt, aber hij deed dem levende Heer God zijn almacht anerkennen en dem dat hij de drie mannen raden deed. Hij heeft toe dat er God machtiger is als hij is, en es schijnt overtuigd van dat. En dat nächste kapitel leef ik waar we een persoonlijke zeichnis zijn van dem Nebuchadnezzar, daarvan dat hij zich tot dem Heer handjeft, anders gezegd wie kunnen zij een zeichnis daarvan dat hij zich bekeerd heeft. Dat neemt een lange tijd, voor deze man van zijn heidnische weg te komen en naar de ware God te komen. Maar dat is ook wat veel mensen nu denken. Dat is een leer dat ik voor kan gezien heb en mijn jaren als prediker en evangelist. Ik kan nu aan meerdere mensen denken die meerdere jaren door met te doen hadden en wie deden dan met veel van die arbeiden, dat ze niet bloos de waarheid hielden, aber ook overtuigd werden dat het evangelium werkelijk de enige weg weer geraad te zijn. Een oorzaak verzoend als mij wenst zo, als mensen er stolt het. Dat is niet leicht voor veel mensen, dat aan te erkennen dat ze zich niet zelfs raden kennen, dat er zo je na de goede woorden niet helpen kennen om hemel te komen. Zo weer dat met deze Nebuchadnezzar. Hij weer een zeer stolte man. Aber we zien nu dat hij aanvangt in de rechte richting te gaan. Nu zijn de drie Joodse mannen waarden en de tjenig zijn gans. Ze houden de dodes oordeel op aan en ik heb ook gewonderd hoe ze zich met de geveild ha,
als Andor en vier over een nennje smeten wordt. Dachten ze om eng zo, dat God aan raden wordt verdem dat aan, wie hem over een nennje smeten? God deed aan nicht raden verdem dat ze hem vier wieren, ob hij deed den bewoorden hem vier, zei maar. Dat is een goed beeld van ons leven nu ook. Doe niet kram zou je, want die Heer die niet van slemmet weg houden deed, hij wil vielleicht wat veel je raadret doen en dem dat hij ons en onze troubles bewoorden deed. Dat zal goede troost zijn voor ons. Dat is ook wat de schrift ons zegt. Johannes der 10. Kapitel 27 en 28. Vers. Mine schob hier mine stem en ek chan aan, en zij val je mij no, en ek jeef aan dat eeuwig leven, en zij worden niemals aankomen, en tjene kan die uit mijn hand rieten. Johannes 17, de aftervars, en ik zie niet meer in deze wereld, over deze zend in de wereld, en ik kom naar die, heil je vader, hul den zeggen en die noemen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn zoals wie eens zijn. Johannes 17, 15, ik bid niet dat du aan uit deze wereld zult terugnemen, over dat du aan van den bezer beworden zult. Hebreeën 7, 24, daarom kan hij den ganzen goraden, die derg aan no God komen, zentemol hij een eeuwigheid leeft, van aan te beden. En dan in 2 Timotheus, dat eerste kapitel, 12 vers, zegt de apostel Paulus, dit is de oorzaak waarom ik nu deze dingen lieden moet. Ober ik schaam me niet, dan ik weet aan wem ik die geleefd ha, en zie me even zeg dat wat ik aan aanvertrouwd ha, hij voor mij bewoorden wordt, wat aan jan dag. Vriend, du en ik leven nu in de wereld en woont wie veel trouble worden ha. En je van God zien het tjengen, ervoren wat dat meent en zoont een ente jerode dat zo is als een brennende vier over. Ober o, mijn vriend, hij heeft de eeuwigheid hem zijn en hij wordt die bewoorden. Jo, ook en den vier over van die ervaringen. En hij wordt die ook door rut brengen en zijn tijd. En wordt die zegen en eer geven door derg, wanneer u dat en zijn nomen uithouden kanst. Manchmal is dat zeer zwaar, ik weet. O, hoe ik me wens, wanneer ik zo'n geloven mocht ha, zo standhaft te zijn als die drie jonge mannen hoorden. Ik moet dat toestonen dat vorken, toevorken, en mijn leven, do ik mijn wunderschöne Heer niet en volle toevertrouwen zoals ik zal en kan. We worden dat nächste Mal in dat vierde Kapitel zijn en dit Daniel Boek. Dit is ook wat een zeer interessante Kapitel. Ik hoop je was me hier dan treffen. Bedankt, God de zegen, mijn vriend. Jezus.

0: Nu zotte zij, zelfs mij stieden ze ovenst, alle typ in een grote stof. Papa leest de zeitung, mama tneert er wat. Tina en Agnes speelden typ een spel. Frans leest er wat, en Theoda zot en tegen een been. Eens van nou stond hij op en zei, ga aan mijn stof. Theoda wist je nog wat leren? Hij wijfelt dus met een kop en niet nappen. Dan sloop je zond. Wenn du dir al dolei jest, de klok is al 7:30, wie waren alle voor het slopen gonna. O jeent nappa. En hij dacht plus, we kon hij dat en worden als die mij werkelijk goed zijn. We kon hij dan proeven, dat hij dat zoi, we goed die mij werkelijk zijn. Hij even leid, haan en tred, nu hier dat we dus ook al alle jente dolei. En hij zoot nog Emma en Eva Leij, we kon hij dat plus en worden. Jo, wanneer wordt het passeren, dan wordt hij tot zonje. Wanneer het is voor hem krankenhuis zijn, dat hij voor de zonje, we slijmen het aan mij weer. Oh, maar nee, het wil mij toch niet zelfs wat doen. We kon hij dat plus en worden. Jo, dit weer het. Hij wordt van huis rennen. En hij wordt einfach mal een dag niet naar huis komen. Mal tete, als du dich vor der Säure mocke, er als du vor der Geleitlich seine Milös zu seine. Oi, er verleid mit sich, wird heute etwas dünner? Jo, oi packt sein Fubzigeld an, seine Znipslump, seine Bibel, oi nahm seine Schulsache mit, und nu wird er morgens und morgens von der Schul einfach nicht nach Hause kommen. Wat lood kon hij niet aansloppen, wenn hij bloos dacht, wo war het gaan voor, wo zou het me verstappen, en wil het alles wat zijn, en wil hij dus wat aan worden, als hij me überhaupt zacht. Op een dag in de school kon hij überhaupt niet goed te horen. Hij moest een tijd even bloos denken, wo hij nu voor zijn school wat gaan voor. Zijn morgens had hij al voet, Nicht in Fritz bei Mank Ola heingestellt, hoi hat das Hinterschul heingestellt. Dort wenn sie Ola rütrande, in ihre Räder nomen, in ein Haus fahren wollen, dann wird hoi Hinterschul gehen, in sein Rot durchnehmen, und von dort wieder fahren. Aus der Schul üt wir, brellt sein Freund, der Hein, Theodor, wo wärst du hin? Ich komm Fritz, kannst du los fahren? Nu schwinde de andere ziet voor, blus nicht du an wo Ola. Oi fu en de gose nen, wenn u de stad ruit vierde. Jo, door fu hei nu de lijn, door wo de ganse verbrette wera. Oi fu en fu en fu, zieht sich emma na alle ziede am, als am ik blus zo'n bekonda sag. Nee, hier wird zo'n mensch, wieten breut. Hij ziet zo erop dat hij aan mijn tjonger in de zicht zitten kon, wanneer auto's voorbij voeren, dat hij aan mijn bloes niet tanen zullen. En zo voer hij met zijn rot. Ja, maar woon gaan? Woon zal hij hier te nacht blijven? Ja, daar hing hij de ene verbreed. Daar wordt hij zich verstoppen en daar wordt hij einfach de nacht verbrengen. De klok wil ik 2:30 en vang om te hongeren. Wat zal hij bloos eten? Jo, door verre. Door in de loft. Door voor de hand gaan. Daar stond ook meerdere grote hoge hiesa. Waar vele van deze arbeider leefden. Wen in deze verbrettige arbeider. Hij ging in de loft. Zit zich raam. Nee, zo'n mens vindt hij tand. Hij wil zich gaan. Een paar broodjes tuipen. En daar wordt hij dan eens van de opeten. In een liter malt. Hij ging wat de broodjes. Hij weer al Ola. Nou, wat neem ik dan? Oh, hier is nog een beetje sokkerplots. Daar schmeidt ook schoon. Hij nam zich vorig dat het is van hem sokkerplots. Een liter malt. En nu wordt hij betoelen gaan. En dan schwinnen ze hem versteerd. Als hij aan de kosten, hield hij van hen in zijn röpen. Hallo Theodor, wat is du dan hier? Hij verviert zich zo, dat hij meest aan me vallen weer. Wie wird dit? Jo, dit wie Sarah uit in de Klot. Theodor, wat verfierst du diese, wenn du mir sitzt? So als so schlimm uit? Hast du hier wem besorgt? Wat deest du in desse jend? Du, jeg måtte løs. Næst må fortale den slænge. Nu nom jeg svind sin sakkerplåts en rand løs. Nom sin råd en få. Jo, bedøy forbredt. Tot høyt høyst dårl betidt. Då vart det nacht bliva. Jag led sin råd under hans hand en gin till nena. Då vi all tjöjn människ så att utsag vir det åbidal ålan hussigona. Och tid, jo hivet och nästid, då vi och önser mot rein, hier vart det sig till nacht han satte. Och satt sig han en fang on till äta. Als ich kreiz in schönen Plotzrüte holt, sind er malt, hier wird häusig nur gemütlich morgen. Ab einmal hier der Schritt komme, da kommen wir. Fuh, wann der am hier nicht finden würde. Häufig ist er schrecklich abgerecht, dass seine Hund immer da la tue gehen, und häusig sagt er plötzlich ganz verdreht zwischen den Fingern. Der Schritt komme immer nur da. Hätte bleib verstanden. Häus, hier dat, dat wir noch ein Einzel auf. Dann hier hinne der Knorre, in auch ein Schlätel wird er angedreht wird. Nu war der ganz dies da, am hat es hier eingeschlotte.
1: Na, Läuferchend, wat meinst du, die Theodor haft so manchet all in diese karte Tiet erlebt. Ob het gaut wie, dat hei von tüs einfach wachgerannt is? Und nu set hei du in de Fabrik, ganz allein, in das Engeschlote. Wo mocht er sich durbi feile? Oh, und vor allem, wenn man sich hier war leicht, die Nacht steht noch bevor, dort wird noch dunkel. Ich will nicht in seine Hüt stärche. Und du? Wird das mit Theodor wiedergeht, wird er erleben wird, davon wirst du in der nächsten Kinderstund war er von Tante Natascha wiederhören.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.